Timam tonno uchem biparadisos en te ebonov chenet chorant niet on chisha ini chen Yerusalim en te